0: Zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen.
3: To another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.
4: Get ready for

0: up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden in het noordoosten en 9 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind, alleen bij zee en het IJsselmeer staat een matige oostenwind. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 's middags 20 tot 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten. Zondag is het wisselend bewolkt met af en toe de zon en dan wordt het maximaal een graad of 20. De nieuwe week wordt het een stuk frisser en ook wisselvalliger. Maandag wordt het niet warmer dan een graad of 13 en vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen flink toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen. One, two.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: and this. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden in het noordoosten en 9 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind, alleen bij zee en het IJsselmeer staat een matige oostenwind. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 'smiddags 20 tot 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten. Zondag is het wisselend bewolkt met af en toe de zon en dan wordt het maximaal een graad of 20. De nieuwe week wordt het een stuk frisser en ook wisselvalliger. Maandag wordt het niet warmer dan een graad of 13 en vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen flink toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: 90s and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen. One, two.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden in het noordoosten en 9 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind, alleen bij zee en het IJsselmeer staat een matige oostenwind. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 's middags 20 tot 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten. Zondag is het wisselend bewolkt met af en toe de zon en dan wordt het maximaal een graad of 20. De nieuwe week wordt het een stuk frisser en ook wisselvalliger. Maandag wordt het niet warmer dan een graad of 13 en vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen flink toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: These and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden in het noordoosten en 9 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind, alleen bij zee en het IJsselmeer staat een matige oostenwind. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 's middags 20 tot 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten. Zondag is het wisselend bewolkt met af en toe de zon en dan wordt het maximaal een graad of 20. De nieuwe week wordt het een stuk frisser en ook wisselvalliger. Maandag wordt het niet warmer dan een graad of 13 en vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen flink toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready? Are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: these and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: 90s and other classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

Repeat. Repeat.

0: 90s and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt er in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

All right.

0: and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: next. These and other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over drie dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is zonnig en droog met hier en daar wat mist. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt er in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook vanavond blijft het droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Zondag wordt het 12 graden op de Wadden, maar elders in het land stijgt het kwik hoger tot wel 21 graden in het zuidoosten. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Zondagavond kan er in het zuiden wat regen vallen. De wind is dan matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noorden tot noordoosten. Komende week wordt het vrij koel en wisselend bewolkt, met in de loop van de week regelmatig wat neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: 90s and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is zonnig en droog met hier en daar wat mist. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt er in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook vanavond blijft het droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Zondag wordt het 12 graden op de Wadden, maar elders in het land stijgt het kwik hoger tot wel 21 graden in het zuidoosten. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Zondagavond kan er in het zuiden wat regen vallen. De wind is dan matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noorden tot noordoosten. Komende week wordt het vrij koel en wisselend bewolkt, met in de loop van de week regelmatig wat neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuw.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: these and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Ook vanavond blijft het droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Zondag wordt het 12 graden op de Wadden, maar elders in het land stijgt het kwik hoger tot wel 21 graden in het zuidoosten. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Zondagavond kan er in het zuiden wat regen vallen. De wind is dan matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noorden tot noordoosten. Komende week wordt het vrij koel en wisselend bewolkt, met in de loop van de week regelmatig wat neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuw.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.
0: And we're back.

0: It's 1 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

Der Regen peitscht mir ins Gesicht. Ich verliere die Sicht.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop, maar vooral in het noorden is er veel bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het blijft droog. Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet, aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop, maar vooral in het noorden is er veel bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het blijft droog. Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet, aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This is Classic Dance Radio.
3: Fare thee well.

0: oldies and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop, maar vooral in het noorden is er veel bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het blijft droog. Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet, aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready? Are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop, maar vooral in het noorden is er veel bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het blijft droog. Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet, aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This is Classic Dance Radio.
2: Welcome to the club.

0: oldies and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready? Are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This is Classic Dance Radio.

0: these and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: coming up next. Take me away. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: but don't forget.
1: Coming up next. These and other classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
3: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
2: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
4: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
2: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Ladies and gentlemen,

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This is Classic Dance Radio.
3: Here comes the bass.

Classic Dance Radio. A trip down memory lane.

0: these and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is helder op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This is Classic Dance Radio.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is helder op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out. And we're back.

0: Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is helder op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: I see a place for us to be.
1: Coming up next. Everybody. These and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
3: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
2: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
4: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
2: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Ladies and gentlemen.
1: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio. Come on.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is helder op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready? Are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over drie dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het blijft de hele nacht droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: coming up next. And other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio. Hey,

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het blijft de hele nacht droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: These and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics.